Van der Dekken met Pasen vooruit. In striemende stormwind verliet hij zijn bruid. Zijn schip verkoos brandend de woelige baren, gedoemd een fantoom te zijn, eeuwig te varen. Verlaat gij de haven bij maanloze nacht, ontwaakt een groot onheil dat daar op u wacht. Den Hollander, speeltuig der duivelse lust, verschijnt in het duister en nimmer

naar die schitterende, sprankelende schoonheid. De dominante deugd. Die geeft mij de eeuwige jeugd. Ja, ik ben ervan overtuigd. Dat als ik een krakeling

van de toverbruiseldrink, dan verdwijnen mijn rimpels flink. Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje? Knibbel, knabbel, knuisje, is het soms een meisje? Knibbel, knabbel, knongetje, is het soms een jongetje? Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje? Ik maak veel snoep voor die hulpeloze hummeltjes. Ik bak zo graag die knapperige krakelingse koekjes. Die plak ik op mijn huis. Ja. Zo vang ik dat kindergespuis. Ja, ik heb ook nog een zus. Prachtig. Die vangt met een adorabele afgepoetste appel haar kindjes ten prooi. Ja. Zij maakt zich veel te sappel. Ja, ze maakt zich veel te druk. En daarom maakt zij kinderen van kant. Ja, dan is zij ook de mooiste van het land. Kribbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt eraan?